0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden?
4: Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Os FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819. 105.5, 107.1, 107.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM
0: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De Oekraïense president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner aan Moskou en Kiev om daar te praten over het einde van de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïense president is en bij uitbreiding heel Oekraïne die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
3: Normaal bezoekt de Amerikaanse delegatie vandaag Moskou en morgen dan Kiev. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Dat komt door de oosterweelwerken. Dat meldt Laurens Stuik van bouwheer Landis.
5: De omleidingen zijn zeer goed aangegeven ter plaatse. Wil je dus naar de E313 en kom je uit Nederland, dan moet je richting het op- en afritcomplex van Berchem. En wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritcomplex Borgerhout.
3: De aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 is dicht tot 8 uur vanmorgen en dat is ook komende nacht zo. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een on-goal. Club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat 8e met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en ook meestal droge dag en we halen maximaal rond 21 graden. Morgen zon, ook wat hoge wolken en in de loop van de namiddag stijgt de kans op enkele buien en we halen tot 25 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
8: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels met Chris van Dijk.

0: Een hele goede morgen, vrienden van Pros FM. Chris van Dijk is erbij met zijn hele vroege vogels. En dat op zaterdag 5 september. Alvast van harte welkom. Blijf nog even liggen, want wij gaan muziek gaan draaien.
1: De

Ja, zeven dagen langer. Dat was muziek van Luc Steno. We gaan even zeilen. Zouden we durven? Hier is voor jullie Barcarol. En zeil je voor het eerst, ja. Morgen 27 graden. Het is er het weer voor, hè. Zouden we durven gaan zeilen? Jazeker.

0: meer in mijn boek.
1: Dat was Jetty Paletti en haar Koekoek Party Mix. En dat hier allemaal bij ProzFM in het programma Vroege Vogels met Chris van Dijk tot 9 uur. Zoals het was, Daleman.

0: thuisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Pulse FM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Wakker worden in het weekend. Dat doe je bij Radio Proost met onze vroege vogel. Chris van Dijk.

0: Goedemorgen, dat was Anke Mo en Luna Acoustiek. Een hele leuke plaat vond ik zelf wel. Vriendschap, Lisa Lewis en Jackie Lafont.
1: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht.

Ja, jullie kregen eerst onze supertip. Hè? Waarom voel ik nog steeds aan Jurgen Dilano? En deze was Laat je gaan. Hier vandaan Antoinette Conrad. Ik wil mijn eigen leven leiden. Phil Hinder.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
5: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
4: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.

0: Een hele mooie titel, hè? Te mooi om waar te zijn, van Meteor. Hoe het danst. Muziek uit het jaar 2019 van Marco Borsato en Armin van Buren en Divana Michele. Zo, vrienden, Chris van Dijk met zijn Vroege Vogels op jouw favoriete radio, Pros FM.
1: Vast de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
5: Regionaal nieuws.
6: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegang en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haaltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa Don Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

Tommy, Vroger en Van Wijk en hun knipperlicht. Lekker, ja lekker. Lekker blijven liggen misschien op deze zaterdagmorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.

0: Ja, we gingen even bij onze noorderburen gaan piepen. Hè. Frank en Mirella, al word je steeds wat ouder. OMG of oh my god, zou je kunnen zeggen. Hier is Camille voor jullie. Goedemorgen.
1: Ik ken je

drink rode wijn, hè. Ja, wie mag dat allemaal? Iedereen, denk ik. Danny Ponsen. En ja, ver weg. Gaan we ver weg? Nee, ver weg, maar ook dichtbij. Hier is Ian voor jullie. Luister goed naar deze mooie tekst.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Ben je verliefd, hè? Ja, Jan Hellegeers en Monique Smit. En dat hier allemaal bij Pros FM. Samen in de zon. Ja, dat kunnen we morgen wel doen. Hè. Samen in de zon gaan zitten. Op een zondag. En dat op een heel gezellig terrasje. Hè. En niet vergeten, ons zondagterras is wel open. Hè. Bart Kael voor

waar ik ga of waar ik sta. Anja Jellers. Zo vrienden, dat was het weer. Vroeg om vogels op zaterdagmorgen. En straks krijg je de mensen van Ontbijt Radio. Raf en Edje. En dat hier allemaal bij Pros FM. Je kan bellen 070 22 22 50. Of reageer via onze app. En niet vergeten mensen, heeft ze wel werken. Bellen, bellen, bellen. Ja, het gaat hun deugd doen. Ik zeg alvast, tot straks. Tussen 2 en 4 met Studio NL. En veel luisteren op met de mensen van Ontbijt Radio. Straks draai ik heel speciaal nog een

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan dat een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er duiken al maar meer gevallen op van het Westnijlvirus in Europa. In 15 Europese landen raakten al bijna 1100 mensen besmet. Dat is bijna 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland duiken besmettingen op bij mensen. Al is het Westnijlvirus voor ons niet echt gevaarlijk, alleen zwakkere en oudere mensen lopen een groot risico. Bij ons zijn er voorlopig geen mensen besmet geraakt, de voorbije maand wel 21 paarden in Vlaanderen. Dat zegt het voedselagentschap, Lisbeth van de Voorde.
4: Dat is vooral in de as Brussel-Mechelen-Antwerpen. Het Westnijlvirus is een virus dat Westnijlkoorts kan veroorzaken en dat vooral voorkomt bij vogels. Het wordt overgebracht door muggen en die muggen die kunnen het virus ook doorgeven aan paarden en mensen. Maar een besmet paard of een besmette mens kan het Westnijlvirus niet meer doorgeven.
3: Maar een besmette mug dus wel nog. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om daar te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat daar nog mogelijk is, zei Trump.
5: We have an idea for peace. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
3: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. In ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust. Door de aanvoerder Hans van Aken.
6: Ik denk wel in de eerste helft dat we de betere mogelijkheden hadden om te scoren. Uiteindelijk gebeurt dat dan via die ongoal. Dus op het einde zijn er positieve dingen en nog altijd veel dingen die beter kunnen. Maar als je dan met 0-1 kunt vertrekken, clean sheet. En we hadden ook nog wel wat mogelijkheden om nog te scoren. Je moet ook de positieve dingen onthouden.
3: De club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat 8e met 7 punten. En op de eerste dag van de 50ste Memorial van Damme in Brussel heeft Pauline Cocuyt een nieuw Belgisch record gelopen op de 400 meter horde. 53 seconden en 20 honderdste, dat is 800ste beter dan haar vorige record. Cocuyt werd daarmee derde in haar reeks. Domper ook voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen, Mondo de Plantis, moest geblesseerd afhaken. Eerst nog wolken vandaag, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog bij maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag ook kans op enkele buien en tot 25 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
0: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.

0: Ja, ziezo, beste ja. Vrienden.
1: Goedemorgen, Raf.
0: Goedemorgen, Ed.
1: Ja.
0: En we zijn weer van de partij.
1: Ja, tussen ja. 9 en 12, hè.
0: Ja,
1: zeker.
0: En de luisteraars ook van harte welkom. Onze Jan heeft zeker
1: een
0: snipperdagje, of ik weet niet.
1: Of wel eens in verlof, ja, ik weet niet. Verlof, juist,
0: ja. Dus we zijn wij voor jullie erbij de komende 3 uur voor al je groeten en verzoeken. Onze Anneken zit klaar aan de telefoon. Hè.
1: Je kan bellen 070 22 22 50 en je kan ook uiteraard rechtstreeks op onze lijn komen.
0: Ja.
1: En ook uiteraard via onze app kan je altijd jouw verzoekjes melden, uiteraard via Radio Pros.
0: Ja, dat is juist. Gaan we dan zeker aan beginnen?
1: Ja, en de zon schijnt al.
0: Voilà. Ja,
1: dus het wordt een mooie dag vandaag. Ja, even kijken, want onze eerste plaats, dat waren de Cats uit Nederland met Save the Last Dance for Me.
0: Ja.
2: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Plus.
3: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: Dat was Sheriff Dean.
1: Met Do You Love Me. Zalig wakker worden met zulke muziek uiteraard.
0: En we hebben al iemand aan de lijn. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Rafke, de juiste...
2: Goedemorgen, Edje en Rafke.
1: Rafke moet de juiste toets openzetten, niet waar?
0: Ja.
1: Zeg maar. Goedemorgen. Gerrit is het, hè? Gerrit.
2: Ja, dat klopt. Ja,
1: oké.
2: Okay. Ja. Dat was goed met jullie, jongens.
1: Het is nog een beetje vroeg, hè. Verstaat je?
2: Ja, tuurlijk.
1: Nog een beetje wakker worden, ja. Het gevoel van wakker worden.
2: Ja, ik moet nu bellen, want straks heb ik geen tijd meer.
1: Oké, ça va.
2: Nou, we moeten nog een en ander doen, en straks is spaghetti dag en zo. Dus
1: ja. Het wordt een lange dag vandaag, inderdaad.
2: Ja. Het is zo bij, ik ga nu bellen. Voordat we, nu dat we nog een keer kunnen.
1: Ja, zeker.
2: Dus ik zal mijn groeten eens overbrengen.
1: Ja, doe maar.
2: Ten eerste aan ons Linda Kaleus.
1: Ja.
2: Mijn enige echte vriendin.
1: Mm-hmm.
2: En dan ook nog aan jullie beiden.
1: Dankjewel.
2: Aan ons Anneke, de telefoniste.
1: Ja.
2: Aan alle medewerkers van Radio Pros.
1: Mm-hmm.
2: En aan hun vriendinnen of echtgenoten.
1: Ja.
2: Aan Celestie, de overbuurvrouw.
1: Mm-hmm.
2: Aan Sylvieke.
1: Ja.
2: Johan en Frida uit Herzelen.
1: Mm-hmm.
2: Aan Rudolf Stevens en zijn Anja.
1: Ja.
2: Aan Franske en zijn vrouwke. En iedereen die nu luistert, een fijn weekend toegewenst. En voor jullie nog een hele fijne uitzending.
1: Dankjewel, Gerrit. En welke plaat zou dat mogen zijn?
2: Wel, ik denk dat dat The Righteous Brothers is.
1: Mm-hmm.
2: You got that lovely feeling.
1: Ja. Ja, de Raf is bezig aan het zoeken naar die plaat. En dan even kijken.
0: Nee,
1: hij heeft ze nog niet.
2: Maar als het draait, is ze niet, hè.
1: Ja, Oké. We gaan ze straks draaien. We gaan ze straks opzoeken. En in ieder geval, Gerrit...
2: Dat komt uit de film van Top Gun.
1: Oké. Oké.
0: Gerrit, bedankt voor te bellen. En tot straks, hè. Op onze spaghetti. Spaghetti-avond, hè.
2: Zeker en vast. Maak er nog een gezellige uitzending, hè, van.
1: Ja, dankjewel, Gerrit. Ja, tot straks.
2: Okidoki, tot straks.
1: Dag. Het volgende is een nummer dat werd aangevraagd door Molly. Molly uit Aarschot. Een goedemorgen, Rafken en Etje. Graag een plaatje van Luc Steno met Dan gaan de lichten aan. Dat voor jullie, dankjewel. Verder voor Johan en Frida, voor Nancy en Jos, voor Sylvieken, voor Jacqueline, voor Frans en zijn vrouwtje. Al de luisteraars, mijn zus Marijke, een fijne zaterdag gewenst. Groetjes en een knuffel vanwege Molly. Een dikke knuffel, Molly, terugkrijgen van ons.
0: Ja.
1: En hier is dan Luc Steno met Dan gaan de lichten aan.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Dit is Radio Pros. Onderbijt Radio.

0: Ozzy Fame en Ballad of Bonnie and Clyde.
1: Ja, dat is ook een film. Ja, ja, Bonnie and Clyde. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Je hebt de sirenes gehoord in dat liedje, hè?
0: Ja, ja, ja,
1: dat,
0: ja, ja.
1: Dat waren een gevaarlijke duo, hè? Ah, ja, in de film. Ja, ja, ja, ja, ja, Bonnie and Clyde.
0: Ja, ja, ja, nu herinner ik mij er iets van. Ja, ja, ja.
1: Oké, we gaan terug naar de orde van de dag, zoals we dat zeggen. Hè.
0: Ja. Ja.
1: En opnieuw een berichtje binnengekregen en dat komt vanwege Nancy. Goedemorgen, Raf en Etje. Graag Jannes met gas erop. Dus knaakskes heeft ze erbij vermeld. Ja. We gaan wat we straks gaan doen. Hey, dat is voor, ook voor jullie. Dank u wel. Ja, ook verder voor Molly. Ja, en alle luisteraars en medewerkers van de radio. Tot straks de groetjes vanwege Nancy en Jos.
0: Ja.
1: En de plaat is van Jannes met gas erop.
0: Ja, die komt eraan. Ja.

0: Hoorde Casey and the Sunshine Band en Get Down Tonight.
1: Inderdaad, en je kan nog steeds bellen naar ons gekend nummer 070 22 22 50. En je kan ook iets vermelden via onze app hier bij Radio Bros.
0: Ja, Tony Servi en als vriendschap liefde wordt.

0: ProZFM en als vriendschap liefde wordt.
1: We gaan richting Zweden nog even in onze ontbijtradio en we komen uiteraard terecht bij ABBA met het nummer I do, I do, I do, I do, I do. Ja, zoveel, zoveel dikwijls
0: I do. I do, I do, me too.
1: Wel een gemakkelijke titel, hè?
0: Ja, ja, ja.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream Radio Pros.

0: Ja, ze weten echt van geen opmodder. Nee,
1: ik vind dat zo fantastisch, ja, ja, die entrust.
0: Ja, ja, ik ook. Ja. De professional DJ's.
1: Ja.
0: En de longest twist.
1: Nu is iedereen wakker.
0: Ja,
1: ik,
0: ja,
1: denk het wel.
0: Als ze nu niet wakker zijn, weet ik het ook, ja, niet meer.
1: Ik ook niet meer. Ja, wat hebben we nog? Ah, wel, Sammeke Hoer, die staat hier klaar, zie.
0: Ja,
1: en? Hier, hier, draai.
0: Rak.

0: Onze Sam Goor is en rak. En daarmee wil hij bedoelen dat hij er volledig voor gaat.
1: Ja, dat, voilà. dat hoor je. Dat,
0: ja.
1: Hij gaat er volledig voor.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dit uur nog een tweetal nummers te gaan. En nadien uiteraard ons tweede gedeelte alweer hier bij Pros FM. Wat hebben we nog klaarstaan? Wel zo dadelijk muziek uit 78, Love.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros. ProsFM.
2: Regionaal nieuws.
3: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegang en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa Don Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
0: Dit is Radio Pros. Onderbijt Radio.

0: twee uur. Van harte welkom.
1: Zeven minuten over tien.
0: Over tien, ja.
1: Niet over twee. Raf, toch. Ja,
0: het is gewoon van...
1: Middagradio. Ik had het gedacht, jongen. Geen probleem. Ja. Oké, we zijn er helemaal klaar voor ons tweede gedeelte alweer. Bellen kan uiteraard ook nog steeds via ons gekend nummer 070-22-22-50. En ook via onze app kan je gerust een berichtje ons doorvermelden. Wat hebben we klaarstaan voor jullie in dit tweede gedeelte? Wel, onder andere muziek van Ringo Starr met Rock Around the Clock.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Met Trini Lopez en This Land Is Your Land.
1: 070 22 22 50, oftewel een berichtje doorsturen via onze app van Radio Pros, uiteraard, ja. Vrienden. We gaan zo dadelijk de Franstalige tour op met een van die bekende nummers van Michel Delpech met Pour un Flirt. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door Celeste, onze overbuurvrouw. Indien mogelijk schrijft zij graag een plaatje van Yo Valley met In een droom zag ik je staan. Ze staat helemaal klaar voor jou, Celeste.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Puls FM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

De zangeres zonder naam. En het was aan de Costa del Sol. Zo dadelijk de supertip van de week. En dat is nog altijd Jurgen Delano. En waarom voel ik nog steeds? Maar eerst deze plaat nog van Chic and My Forbidden Lover. Je kan nog steeds bellen voor groeten en verzoeken 070 22 22 50 of via onze Pros app natuurlijk.

0: Onze supertip van de week nog. Tot morgen. Jurgen Delano. En waarom voel ik nog steeds?
1: Het volgende nummer werd aangevraagd door Corina uit Brakel. En heel speciaal moesten we een plaat gaan draaien van, voor Rita en Maria. En moest een plaat wezen van Johan Veugelers. En ik was nooit een Casanova.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
7: Onderbijt Radio. Radio Pros.

Luc van Meeuwen was dat op de radio hier bij Pros FM. En dat met Too Solo 2. De volgende plaat werd aangevraagd door Eddie uit Assen. En hij vroeg Twinkleek aan van, ja, met Terry. Even kijken of dat alles goed is. Voilà. Dan is het deze. Ja.

0: Tijd Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12.
1: Radio Plus.
2: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
3: 070 222 250.

0: Ja, dat gaat deze namiddag bij ons niet voor hebben. Ja. De frigo's zitten goed vol.
1: Een café zonder bier, dat is maar tristig. Nee, nee, nee. In ieder geval, ja, het werd een grote hit in der tijd voor Bobby Jans Koeman.
0: Ja, ja. En ook al heb je geen kaarten, je kan altijd aan de kassa betalen.
1: Ja, zeker, geen probleem.
0: Voor spaghetti, croque monsieur, veggie. Dus iedereen van harte welkom.
1: Vanaf 4 uur, hè?
0: Vanaf 4 uur in de kouter in.
1: Ja.
0: In Altert. Ja,
1: inderdaad.
0: Ik doe mijn best, want...
1: Ja, ja, ik weet het. Ik weet, dat
0: ik weet hier zo mijn baan niet.
1: Ja. Ja. We hebben nu de Bee Gees uit 1975 voor jullie klaarstaan met Jive Talking.

0: Jive Talking.
1: Ja, en dat betekent dat we stilaan richting het einde gaan van ons tweede gedeelte. Straks uiteraard ons derde en laatste gedeelte alweer op deze zaterdagmiddag.
0: Ja, we hebben nog Neil Diamond voor jullie en Love on the Rocks.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.

0: Bruno's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Tijd Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Plus.
1: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070-222-250.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Zo zijn we begonnen aan ons derde en laatste uur van onze ontbijtradio op deze zaterdag.
1: Vierdag. Ja, zeg maar. Ja.
0: 5 september. Boniem en Maaibeker.
1: Ja. Het 77, hè?
0: Ja, ja, juist.
1: Dat waren de prachtige jaren van Boniem, hè? De jaren 70, ja, echt waar. Ja. En ja, we vliegen naar Nederland. Mm-hmm. Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dat doen we met BZN en Mon Amour.
0: Kan nog steeds bellen, natuurlijk voor de groeten en verzoeken 070 22 22 50.
1: Oftewel via onze app, uiteraard.
0: Ah, is goed, ja.

0: Ons WZN en Mon Amour. En ja, we hebben iemand aan de lijn, hè?
1: Inderdaad.
0: Welke zou het zijn? Eén of
1: niet.
0: Twee?
1: Dit doe ik het niet meer.
0: Hallo?
1: Duwen. Ja.
0: Hallo, hallo. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Hallo.
0: Ah, daar, ja, daar zit je.
1: Ja, dat is de Kevin.
0: Ja.
2: Inderdaad, dat is de Kevin.
1: Goedemiddag, Kevin.
2: Dag, Ed van der Wes.
1: Ja, goedemiddag.
2: En hoe was Joram nu weer al?
0: Raf, de Raf. Raf Verwoezen.
2: Inderdaad.
1: Het is niet Rak, hè. Het is geen Rak, hè, maar Raf. Hè.
0: Ja, ja. Nou. Ja.
2: Raf Verwoezen en Ed van der
1: Wes. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Speciaal voor jou op de radio.
1: Ja. Ja.
0: Ja, vertel het maar.
2: Jullie doen dat wel niet slecht eigenlijk, hè, zeg.
1: Maar banin, hè. Ah,
0: nee, ja, nee, ja, wow. We doen wel ons best, hè.
2: Ja, inderdaad, inderdaad. Dus dan zal ik hier dat ook gaan doen, waarschijnlijk, hè.
0: Ja, ja, maar je kunt dat ook goed, hè. Ik hoor je iedere week, ja. Dus. Hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus ik hoor
2: je bij Mr. Croque Monsieur.
1: Ja. Bij Croque Monsieur, ja. Ja, inderdaad. Ja.
2: Bij Mr. Monsieur eigenlijk, hè.
0: Ja, ja, ja.
2: Inderdaad.
1: Ja, zeg het een keer, Kevin. Zeg het een keer,
2: jongen. Oké, dus... ik zou graag een plaat aanvragen voor jullie.
1: Mm-hmm. Ja, dankjewel.
0: Dank u.
2: Voor Anneke uiteraard, die aan de telefoon zit.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dat zal ze gehoord hebben.
2: Voor Mr. Monsieur.
1: Mm-hmm.
2: Voor Jan Bakker natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Waar dat in zit, weet ik niet. Ja.
1: Ja, ja.
2: En voor Peter Schepers.
0: Ja, ja, ja. Die is hier net weg.
1: Ja.
2: En natuurlijk ook nog voor de mensen van Schoondragen.
1: Mm-hmm.
2: Voor Katrien en Ambre.
1: Ja.
2: En natuurlijk kunnen de mensen ons gaan bellen nog altijd, hè. Ja, ja, ook voor Ron van Dijk. Maar dan niet vergeten, Ron van Dijk.
1: Ja, ja.
2: Ron van Dijk.
1: Mm-hmm. Ja. Oké.
2: Mensen kunnen gaan bellen op 070 22 22 50 als ze een favoriete plaat willen aanvragen.
1: Ja.
2: We kunnen luisteren via onze app uiteraard. Kunnen ze gaan downloaden via de App Store uiteraard.
1: Ja.
2: Voor iPhone en voor natuurlijk voor Apple.
1: Mm.
2: En we kunnen ook natuurlijk luisteren via DAB Plus uiteraard, mm-hmm, voor Oost-Vlaanderen. En natuurlijk ook kunnen ze luisteren voor Oost-Vlaanderen op 105.5 kunnen ze luisteren.
1: Ja.
2: En ze kunnen kijken en luisteren natuurlijk.
0: Op eigen risico.
2: Op eigen risico. Ja. Op www.radioplus.be.
1: Kevin, Kevin, ja. Je bent nog iets vergeten, denk ik. Ja. Onder dan 5.5 en dan hebben we nog 107.1.
2: Ja.
1: En onder dan 7.5.
2: Ja. Ja, maar ik laat altijd Jan die frequentie zeggen.
1: Ah, ja, ja.
0: Ah, ja,
1: ja.
2: Om de beurt weet ik het ook niet meer.
1: Gewoon noteren. Die frequenties, ja, ja, ja.
2: Dus, en ik ben graag volgende week terug bij in de ontbijtradio.
1: Ja.
2: En het is Barry White, you're the first, the last, my everything.
0: Voilà.
2: Salukes.
1: Dag. Dag, Kevin.
0: Jo.
1: Dag.
0: Bedankt.
2: Jo, het is van jou. Jo, jullie dan, jo.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Radio Prof.

0: je zaterdag voormiddag en eens schijnt voor jou de zon.
1: Ondertussen ruim 23 over 11 geworden hier bij Proost FM in onze ontbijtradio op zaterdag. De volgende plaat is afkomstig van Chicago.
0: Hard to say, I'm sorry.

0: onze Wiegbert en hebben Hot Blues ontbijt radio. En je kan nog bellen voor groeten en verzoeken natuurlijk, want het is maar stilletjes.
1: Ja, voor het moment, ja, toch. Ja.
0: 070 22 22 50 of via
1: onze
0: app. Hè.
1: Inderdaad. We hebben muziek van Frank Galan voor jullie klaargezet. Baya, baya, mi.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

ja, onze Miss Appleby is er al vandoor. Johan Wegelers en Come On, Ça Va.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: En ik doe wat ik wil. Dat is, ja, ja. Dat is uw kameraad. Hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Een beetje van het dit en een beetje van het dat. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Je weet wel. Hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, we hebben nog een aantal platen op aanvraag. Brian Adams werd er aangevraagd. Even kijken, want je ligt hier met dat papiertje niet. Jongen, toch. Ja, dat is aangevraagd door Erik van der Hoeven. Brian Adams met Everything I Do, I Do It For You.

0: onze Claude François met Alexandrie, Alexandra.
1: Ja, ja, dat is het.
0: En wij zijn partij.
1: Bijna, bijna. Ja, ja. We hebben nog een tweetal aangevraagde platenvrienden alvorens het einde van onze ontbijtradio en dat op zondag. Zaterdag. Jongens. Ja. Moest nog een plaat gaan draaien vanwege Martijn de Smet en hij vroeg Julio Iglesias aan met Un Canto Galicia uit 73. En onze Chris, ja, die vroeg iets aan over spaghetti. Maar spaghetti begint maar om 4 uur.
0: Ja, ja.
1: Chris, sorry, we gaan een ander plaat voor jou moeten gaan draaien. En dat zijn de confetti's met de Sound of Sea.
0: Ja, en straks is er onze...
1: Jumpy.
0: Jumpy, ja, met de middag. Allee, nog een fijne zaterdag en tot straks op onze spaghetti
1: Inderdaad.
0: Avond. Hè. Iedereen van harte welkom.
1: Bye bye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Niel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 67 omgekomen bij een zware brand in haar huis. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele huisdieren hebben het niet overleefd. De oorzaak van de brand kennen we nog niet, zegt burgemeester Ingrid Mulders.
4: Experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
3: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar mogen straks weer naar huis. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door werken. Het gaat onder meer om de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van Spoornet.

0: Heerter in Frabel.
1: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken, voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
0: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en rijdt de vervangbussen. Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is er vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gisterenmiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. In Nepal hebben reddingswerkers nog een derde slachtoffer levend uit een ondergelopen tunnel gehaald. Het gaat om een Chinese arbeider die 10 dagen lang vastzat na de zware overstromingen en modderstromen. Gisteren haalden ze ook al 2 Nepalezen levend boven, maar ze vonden ook lichamen van mensen die het niet overleefden. In totaal vielen er bij de ramp al bijna 1400 doden. Duizenden andere mensen blijven vermist, onder wie 3 Belgen. Op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Hanne van de Winkel en een Oekraïense in 2 sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Ook in het mannendubbel was er een Belgisch onderrondje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander, Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in 2 sets. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM.
4: Goedemiddag. Pros Radio.
5: Prettig weekend.
6: Het klinkt.
7: En het zingt misschien anders.
8: Middagradio.
9: Jumpy van Vlaanderen.

Peter and Gordon, World Without Love, de opener in de middagradio van zaterdag 5 september. Het eerste weekend van de septembermaand en de eerste dagen van het nieuwe schooljaar, die zitten er ook al op. Dankjewel nog even in de richting van onze voorafgaande collega's Raf Vermoeze en Etje van Bever in de ontbijtradio de afgelopen 3 uurtjes. Wij zijn samen tot 2 uur vanmiddag met rond 1:30 natuurlijk de weerupdate zoals altijd. En we gaan ook naar een hitparade kijken, een top 30 uit de hitparade van 5 september 1970. Daarin gaan we op zoek naar de hoogste nieuwkomer, sterkste stijger, grootste verliezer en de nummer 1 die krijgt te horen net iets voor 2. Voor Chris van Dijkraan begint straks om 2 uur in Studio NL. En dit zijn de Human League uit de jaren 80 met de Mirror Man. Goedemiddag, welkom bij Pros, welkom in de middagradio.

Met die chanson gingen we naar het prille begin van de 70s in 1971. En ook een nummer uit het Eurovisie Songfestival. Séverine, Un Bon, Un Arbre, Une Rue. Leuk om terug te horen. En daarvoor nog de Human League op deze zaterdagmiddag met The Mirror Man. De reclame die zit er zo meteen al aan te komen. We gaan daarheen met volgend drie luikje. Na de reclame Shania Twain, They Don't Impress Me Much. Zometeen Club Draai met onze Christophe erbij. Eenmaal is immer das erste Mal. Ja, eenmaal is altijd de eerste keer. Dat is juist. En deze Alex Rowan uit de hedendaagse hitparade. Want het is een nieuwe song, The Emerald Eyes.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Een goed weekje geleden was deze madame jarig. Op 28 augustus is ze 61 geworden. Shania Twain. That don't impress me much in de middagradio in het eerste weekend van de septembermaand. Waar we alweer bijna halverwege zijn, betekent dat er zometeen de supertip van de week zit aan te komen. Deze week is dat Jurgen Delano met Waarom voel ik nog steeds. Maar eerst nog deze Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais.
1: Je suis venu te dire que je m'en vais. T'es là, on est pour rien changer.

0: onze supertip van de week deze week hier bij Radio Pros. En Jürgen Dilano met de nieuwe single Waarom voel ik nog steeds. En daarvoor nog Serge Gainsbourg met het nummer dat we ook kennen van Jo Lemaire en Floes. Je suis venu te dire que je m'en vais. Nu even naar de hitparade van toen, een top 30, want toen in 1970 was het nog maar een top 30. In de jaren 80 ging het dan naar een top 40. En nu zitten we aan een top 50. In Engeland zelfs een top 100 iedere week. Zo zie je maar de verschillen die er dan weer zijn. Maar de top 30 van 5 september 1970 gaan we op zoek naar de hoogste nieuwkomende, sterkste stijger, de grootste verliezer en de nummer 1. De nummer 1 die hooi net iets voor 2 uur straks aan het einde. Dit is de hoogste nieuwkomer in die top 30 op 23. Oscar Harris en de Twinkle Stars met Try a Little Love.
1: And I'm not trying to teach you how to live. But I've got something I guess you all ought to know. Now listen.

de jaren 90 was het een enorme hit voor de formatie Toast. Meisjes, ditmaal in de versie van Like Me in 2025, dus vorig jaar. Daarvoor dan hadden we de hoogste nieuwkomer in de hitparade van 5 september 1970, de top 30 van toen met Oscar Harris en Try A Little Love. En nu naar de jaren 80 met deze Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
4: Plus. Middag Radio.
5: Jampi van Vlaanderen.
6: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

Het einde van de 70s was dit hier bij Radio Pros uit de Grease film, de Grease megamix van Olivia Newton-John en John Travolta. En net ervoor nog 1980 voor de reclame met Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. We gaan op zoek naar de sterkste stijger nu. Oh, sterkste stijgers moet ik zeggen, want er zijn er twee die 6 plaatsen winst boekten in de top 30 van 5 september 1970. We beginnen met de eerste die 6 plaatsen winst boekt van 21 naar 15 in een derde week notering. 6 plaatsen winst voor Fairweather met Natural Sinner. En de tweede sterke stijger ook in 3 weken notering is Golden Earring. Die gaan van 16 naar 10 met Back Home. We gaan ze richting de wissel van 1 uur non-stop na elkaar gaan draaien. We beginnen met Golden Earring, Back Home en nadien Fairweather met Natural Sinner. Beide de sterkste stijger in de hitparade van 5 september 1970.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermiswuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portemonnee.

0: versie live muziek tijdens Herderrock. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa del Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
3: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is 100% Weekend.
2: Radio Pros.

Stumbling In was dit, onze opener van het tweede uurtje middagradio op deze zaterdag 5 september. Waar we straks rond 2:30 de weerupdate gaan hebben natuurlijk. En waar we ook in die tweede uurtje nog eens gaan kijken naar de hitparade van toen. Hè. 5 september 1970, want we moeten nog op zoek naar de grootste verliezer. En iets voor tweeën vertel ik ook wat toentertijd de nummer 1 was in die hitparade van 5 september 1970. Het eerste weekend van de septembermaand waar we inzetten. En sinds afgelopen dinsdag zijn niet alleen de schoolpoorten open, maar is meteorologisch ook de herfst begonnen. Alhoewel we niet mogen klagen, want de temperaturen die zijn vrij goed voor de tijd van het jaar. En zeker dit weekend, we zitten met temperaturen rond de 25 graden. In die tweede uurtje nog heel wat fijne muziek, met ook deze Marco Borsato. We gaan terug naar de Nili's met Zij. Goedemiddag. Blikken.

sound die ken je wel, hè, of herken je wel, hè, uit het, de stal van het producers trio Stock, Aitken en Waterman. Samantha Fox, een ja, leuke plaat. En, ze scoorde wel een paar hitjes, maar ze viel enorm op door twee andere dingen. Laat ons zo proper vertellen. Marco Borsato daarvoor uit het prille begin van de Nillies met zij. Dit is de middagradio hier bij Pros nog tot 2 uur en dan komt Studio NL eraan. En in Studio NL hoor je alleen maar Nederlandstalige muziek en Vlaamse muziek wel. Wij doen dat ook wel af en toe eens in het hitverleden duiken van de Vlaamse muziek. En het is, of het was vorig jaar, net 30 jaar geleden, toen Illusion een grote hit scoorde met Uit de Bol. Vorig jaar werd dat in de verf gezet met een remake, een upgepimpte versie. Maar wij gaan bij het originele blijven.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

0: Ons mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij, wat als je het allemaal opnieuw kon doen? En dan zeg ik...
2: Er is maar één iemand die dat beslist of het af.

Als je de sound hoort, ja, dan denk je aan de 90s, maar het is eigenlijk eentje van nog maar 4 jaar geleden, want toen werd het uitgebracht op het album Zillion Heaven, Virtual Zone met Zillion Heaven. Terugdenken aan de legendarische dancing, hè, daar discotheek in Antwerpen. Net voor de reclame nog Illusion uit de bol, was midden van de jaren 90. We zijn alweer bijna halverwege dit uurtje gekomen in de middagradio. Dat betekent dat we zometeen aan de weerupdate zijn na Jaap Rezema. Zij is voor mij en deze Philip Oakley en Georgia Moroder uit 84. Together in Electric Dreams.

0: De recentste halverwege het tweede uurtje van onze middagradio hier bij Radio Pros van Jaap Prezema. En het hele mooie zij is voor mij. Maar dat bracht ons natuurlijk bij dit hier.
1: Het weerbericht.
0: De weerupdate van deze zaterdag 5 september, daar zijn we aan toegekomen. Wel, deze namiddag is het een afwisseling van zonnige perioden en vriendelijke stapelwolken en enkele hoge wolkensluiers waar misschien wel een lokale drup kan uitvallen. Maar het blijft normaal gezien overwegend droog. Bij een zwakke tot matige westelijke schommelende wind schommelen de temperaturen vandaag rond 21 graden. En komende nacht dan gaat het afkoelen tot een graad of 12. Morgen zondag staat onder invloed van een hoge drukkern een uitgesproken zonnige en zachte septemberdag op het programma. Enkele ijle sluierwolken hebben nauwelijks invloed op het zonnige weerbeeld. De wind draait naar het zuidoosten en waait meestal zwak en daardoor gaat de temperatuur oplopen tot een zeer aangename 24 graden. Maandag gaat die opwarming zich aanvankelijk nog wat verder doorzetten, want vanuit het zuidwesten wordt warme, licht onstabiele lucht aangevoerd. De dag begint vrij zonnig en het wordt zomers warm met maximum temperaturen rond 26 graden, maar in de loop van de namiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en wordt de kans op buien groter. Lokaal kan daarbij ook een donderslag voorkomen. De wind waait zwak op maandag tot matig uit het zuidwesten. Dinsdag komt de stroming definitief uit een koelere maritieme hoek. Het weer wordt wisselvalliger met een afwisseling van opklaringen en bewolkte perioden en af en toe wat neerslag. De temperatuur gaat ook een duidelijke stap terugzetten met dinsdag maximum temperaturen rond 19 graden. Maar daarmee keren we wel terug naar de normale waarde voor deze tijd van het jaar. Onze weerupdate is nalezen. Wel, dat kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En wij gaan nu terug naar die hitparade van toen, naar 5 september 1970, een top 30 toen, naar de grootste verliezer in een vijfde week notering, was dat weerverlies voor de Wallis Collection met Parle-moi d'amour. De hoogste notitie was ook die 12e plaats waarvan ze dan 7 plaatsen terugduikelde naar nummer 19, 5 september 1970. Wallis Collection, die we ook kennen van Daydream. Maar dit is Parle-moi d'amour.

weken terug was onze supertip van de week. Een goede vriendin natuurlijk, José Sepp. En de liefde die blijft net ervoor nog de grootste verliezer in de hitparade van 5 september 1970. De Wallace Collection, die we kennen van de Daydream. Ze verloren 7 plaatsen. En het was trouwens de hoogste notitie op die 12e plaats. En deze week gezakt met Parlez-moi d'amour van 12 naar 19. We gaan stilaan alweer denken aan afronden, want de reclame zit er zo aan te komen. We waren in Nederland, wel, we blijven daar nog even met die fantastische nieuwe song van Glennis Grace, 'Cause I Have

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM, Radio Pros.
7: Wij bevinden ons hier in de ruimte.
8: In de ruimtebom.
7: De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
9: Radiobakken. Hij stok die kapot, hè?
7: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.
10: Gempie van Vlaanderen.

Fortunes, een prosklassiekertje van weleer. You've got your troubles, I've got mine. Jij hebt je problemen en ik heb de mijne. Het is wel een logica en iedereen maakt het mee. Net voor de reclame nog, Glennis Grace met die fantastische nieuwe song, 'Cause I Have Nothing. Misschien ben je onderweg om langs te komen op het Spaghetti Festijn, of ben je al geweest. Wel een dikke dank wel daarvoor natuurlijk, voor het steunen van ons radiostation. Maar mij ga je daar niet tegenkomen, want ik heb een hele drukke dag. Ik ben een hele dag op de baan met Benny Michiels, want wij hebben twee optredens te volbrengen. En eentje daarvan is nu al aan de gang. Ivan Guilini, betekent dat we eens instrumentaal gaan met The Winter Memories.

Dit was een halve eeuw terug in de tijd, 1975 voor Chucky en Aviva met Bye Bye, à bientôt, bye bye en tot binnenkort, dat zeg ik ook, want onze zendtijd die is opgesoupeerd. De middagradio zit erop, zometeen Studio NL hier bij Radio Pros, de komende twee uurtjes in je radio. Natuurlijk hebben we nog de nummer 1 om af te ronden uit die hitparade van toen, 5 september 1970. Een nummer die 16 weken lang in totaal in de hitparade stond en zittenblijver was op nummer 1 toentertijd op 5 september 1970. Voor een tweede week op nummer 1 en het stond in totaal 6 weken lang op nummer 1. Onze afronder, de Pacific Gas Electric en Are You Ready? Geniet nog van het weekend en de collega's, tot volgende week.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM.
0: Goedemiddag.

Zo, vrienden van Pros Radio, Pros FM natuurlijk. Chris van Dijk is er terug bij op zaterdag namiddag met 2 uur lang Studio NL. En we gingen alvast van start met Justin the World in zijn Cheerio. Ik doe wat ik wil. Hier is Larissa voor jullie. Een hele goede namiddag.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

alles op de radio. Met de hele wereld mag het weten. Welkom vrienden, Studio NL met Chris van Dijk op zaterdag 5 september. Jammer dan, John Dennis.

draaide u muziek van onze noorderburen, hè? Robin Albers en Als de Bel heeft geklonken. En Bart Peters, ja, die zegt altijd, we zijn er mee bezig. En we zijn er mee bezig. De zaal staat klaar en we verwachten jullie vanaf 4 uur voor onze spaghettiavond. Dus allen daarheen.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Sasha en Davy en hun eigen versie van Engelbewaarder. Heel speciaal voor Molly. En dit is Ella Luna. Een beetje vrede. Het wordt tijd dat er vrede komt hier op deze kleine aardbol. Ella Luna en een beetje vrede. Een hele goede namiddag. Chris van Dijk met Studio NL.

Dat kwam uit het jaar 2023 van Alwin. En geef het even wat tijd. Dat gaan we zeker doen. Hè. Dans je nou met je mij, Mike Noyer. En dat hier allemaal bij Pros FM. Zo vrienden, een hele goede namiddag. En blijven luisteren naar de meest populaire radio.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

uurtjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

over Nederlandstalige muziek bij Radio Pros in Studio NL. Een programma van Chris van Dijk.

Ja, een hele leuke van Mike Patterson was dat, hè. Samen zijn we één. En hier is Henk Dame met zijn Melissa. Een hele goede namiddag. Chris van Dijk met Studio NL bij Pros FM.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

We draaien Michael van Horik en Fiesta aan de Zee. En het is Fiesta aan de Zee, zeker morgen met zo'n 25-tal graden. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Jeroen van Zelst.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemiddag.

Zo vrienden, welkom in het tweede gedeelte van de Studio NL. Hè. We gingen van start met de gebroeders Co en Breut to be Feut. Een hele mooie uitdrukking. Hè. Hey schat, Willem Huisman.

Ja, we draaien de Margriet Hermans. Hè. En ik vind het toch zo'n hele mooie en vriend. Een plaat waar veel waarheid in zit, hè, vrienden. Dus ja, we draaien ze heel speciaal voor jullie. En hier is Michael Lanzo en Viva Cerveza. Welkom, Studio NL, Chris van Dijk.

Ja, dit was er eentje uit 2019 van Rob Rommels en het mooiste meisje van de klas. Ja, het is terug school, we zijn eraan begonnen. Hè. De gasten kunnen terug feest vieren. Hè. Laten we gaan dromen, zeggen ze dikwijls. Hè. Michael van Horik.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
5: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ja, dit is een ras-echte Aalstenaar. Aaron Blommaert en Tranen van Hout. En dat samen met Zoe Levi. En zo, je bent te mooi voor mij. Ja, Frank Galan natuurlijk, hè.

Marco Telsma en Ga Nooit Meer Naar Huis. Hey, ga je vanavond met me mee? Ja, kom maar gerust af naar onze spaghettiavond, hè. Ja, straks om 4 uur starten we. En hier is voor jullie Josie Sepp.

0: tot hem en Eindhoven.
1: Jongen, wat ben je groot geworden? Gisteren was je nog een kind.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

zingen met me mee, net als toen. Ja, Dick Tracy op de radio hier bij Pros FM. En Studio NL met Chris van Dijk, Madi Wado, Hert en James. Ja,

zot verliefd. En ja, dat was niemand minder dan Barkuil. Zo vrienden, ik moet afscheid van jullie nemen. Mij zie je straks op onze spaghetti namiddag en spaghetti avond. En ja vrienden, morgen vroeg ben ik er terug bij tussen 7 en 9. En dat met vroege vogels hier bij Pros FM. Moet je nog op de baan? Rij voorzichtig mensen. En misschien tot vanavond. Salukes!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Sint-Joop in 't Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt op de Ballekesfeesten. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act op het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
4: Net op de Ballekesfeesten is een spandoek bevestigd aan het podium met de nodige gewichten. Ja, eigenlijk door een windvlaag losgekomen en spijt genoeg terechtgekomen op 3 aanwezigen. Eén daarvan was er al zeker zwaar gewond. Nu de hulpdiensten waren enorm snel ter plaatse en zijn we de 3 aanwezigen ook meteen meegenomen naar het ziekenhuis. Waarvan we weten dat één ondertussen ook overgebracht is naar het UZ in Antwerpen.
3: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Het podium is intussen vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaard. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam bijzonder veel kritiek op, waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Puls FM.
4: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: This is red. This is the color red. This is blood. This is speaking to you. This is fucking really good, man.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM Radio Pros.
8: Look everyone, he's coming through the doors.
9: Brilliant! He didn't even open them!
8: He's here!
10: Quick, Rick, do the speech.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gelderse namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermiswuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten.

0: bij begeleide huifkartochten een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa del Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: het bruine in de zon of een verre reis naar het oosten? Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
1: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De studentenvereniging Vlaamse Economische Kring uit Gent is 4 weken geschorst nadat ze zich tijdens een studentendop niet aan de afspraak hadden gehouden. Volgens HLN moesten schachten ingrediënten van spaghetti eerst opeten en daarna weer uitbraken. Daar zat ook rauw vlees bij en dat is tegen de regels van het doopdecreet. De koepel van de studentenverenigingen van de UGent komt daarom met strengere regels, zegt journalist Jeroen de Smecht.
4: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
3: Vanaf volgend academiejaar zou er zelfs een volledig nieuw doopdecreet komen. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur en er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van en dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift en er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
3: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op de pole position. Hij was in de kwartfinales nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Radio.

Meteen een kanjer van een plaat op een zaterdag. Moet dat kunnen? The Beastie Boys en Fight for Your Right. Vrienden, het is zaterdag. Het muziekcafé staat weer helemaal open. Een bijzonder goedenavond.

0: de Italiens Egyptes, Diva, Dalida en Monday, Tuesday, laissez-moi danser. Vrienden, tot een uur of acht krijg je de mooiste muziek op jouw radio.
1: Chihuahua.

0: wel een van de mooiste hondenrassen die er bestaan. Zeker als het gemengd is met een dwergpinscher. Dit was Anja Jelles en Chihuahua. Radio.
1: Talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Dit was Mika en Grace Kelly, een van de betere platen. Voor de mensen die nu nog honger hebben, we zijn nog steeds open op ons spaghetti festijn, dus allen van harte welkom.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Plus Radio.
5: Het klinkt.
6: En het schildert
5: het radioproces.

Dit was de Outkast en dat met Heya. U luistert naar het programma De Muziekcafé en dat elke zaterdag tussen 6 en 8 uur, waar we muziek draaien van nu en ook van vroeger, zoals deze van Johnny Burnett.

Gianni Burnett is een van de plaatjes die we draaiden vorige woensdag ter ere van Pieter van Banden. Dit soort muziek uit de jaren 50 en 60. Even terug naar Nederlands met deze grootheid. Zo groot zelfs dat René Vroger hem vraagt bij de toppers.

0: typische Hollandse muziek die je vaak hoort op onze radio. Dit was I. Berendse en vandaag ben ik van jou. En hier is de supertip, Jurgen Dilano.
1: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros.

En tot morgen is hij helemaal de supertip van de week bij Radio Proost. Jurgen Dilano. En waarom voel ik nog steeds? We gaan er een beetje invliegen op aanvraag van de mensen van het terras hier. En ook van het thuisfront. Hier is Marco Schuitmaker live in concert. En natuurlijk de Engelbewaarder.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is het Radio Pros Muziekcafé.
4: Johnny Johnson.

Deze plaat wordt echt wel veel te weinig gespeeld op de radio. Dit waren de Kaiser Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby. En als het over ambiance gaat en volle bak luchtgitaar, is er maar één de beste. Sir Rod Stewart hier op Radio Pros FM, de 107.5, de 107.1 en de 105.5. Ook via DAB Plus, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. En als je nu nog geen honger hebt, dan weet ik het ook niet. We zijn nog steeds open, vrienden, voor de spaghetti. Eerst misschien een beetje de beentjes trekken met deze Rod Stewart. En hij heeft het nog steeds over zijn hard legs.

De luchtgitaren vlogen overal in het rond hier in ons muziekcafé. Sarah Rod Stewart, wiens kont meer waard is dan zijn hele repertoire. Dit was hem met Hot Legs. Laat ons even naar Brussel gaan. Het is al een poosje geleden dat we eigenlijk van deze zanger nog gehoord hebben. Hier is Stromae en Papa Houtet.

schitterende schijf van Queen uit 1974. En dat met Killer Queen. We zitten nog steeds in ons café, dus moeten wij ook wat ambiance maken. Laat ons naar het frituur gaan. Deze draai ik dan ook heel speciaal voor collega Ron van der Steen. Frituur nummer 1, hier is Yves Segers. Ik sta elke

maar ik moet zeggen, een lekkere vleeskroket gaat er altijd in. Ook een pakje met stoofvlees met mayonaise, alsjeblieft. Yves Segers, en waar is mijn vleeskroket? We gaan stilaan richting 7 uur, vrienden. Deel 1 zit er al op van dit muziekcafé. We komen zo meteen terug. Lekker blijven hangen, want we tappen nog steeds de mooiste hits uit jouw radio. Hier is Graham Parsons, tot zometeen.

0: precies op.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
5: Goedenavond.
6: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.

een van de betere platen uit Nederland. Deze Guus Meeuwis en Wat ik ook ga doen. Ja, in het weekend heb je genoeg keuze wat je kan doen. Je kan naar een discotheek, je kan naar een danscafé, maar je kan ook nog komen naar ons spaghetti festijn dat doorgaat in Haltert. Je weet het wel allemaal. Deze weet ook wat te doen. Dit werd een dikke hit zo'n 2 jaar geleden. Jennifer Burton en Wat ik ook doe. Vrienden, welkom tot

In korte tijd gingen we helemaal rond de wereld met deze Daft Punk. En dat met Around the World. De volgende artiest is de moeite om echt eens live bezig te zien. Een paar jaar terug heb ik hem mogen ontmoeten. Ik had de eer bij de toppers om ook een handtekening te krijgen van deze artiest. Dan heb ik het over Rick Astley en Never Gonna Give You Up.

ziet nog steeds de longen uit zijn lijf overal ter wereld. Deze Rick Astley en Never Gonna Give You Up. En laat ons nu een feestje.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van iXam voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Pols FM.
4: Goedenavond. 105.5. 107.1. 107.5. En DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Johnny Johnson.

Wat een artiest het ook, deze Sabrina Carpenter. En dat met Espresso. Hier op jouw radio. En dat is Pros FM. En we draaien muziek voor iedereen. En dat belooft. Jaren geleden was er een tv-kanaal. En dat heette MTV. En deze plaat werd meteen de nummer 1. Het was ook hun eerste plaat op tv. Hier zijn de Buggles.

Het werd een fantastische clip, deze Buggles. En Video Killed the Radio Star. En dat waren de Buggles. De Buggles die zijn er niet meer, maar Bugs daarentegen nog wel. Zeker van die hoornaars en bijen. Oeh, je zou er schrik van krijgen. Even terug naar 1999.

0: Dit waren de twee feestbeesten, Mart Hoogkamer en Billy Dans en Gappie Sappie. En tot een uur of acht blijft ons café open. En ik ben de baas en ik ben...
1: Johnny Johnson.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé. Radio Pros, Zomertrap Pros.

soms denk ik dat die man daar nog helemaal rondloopt in Rusland met hetgeen daar allemaal gebeurt. Dit waren Boney M, een Majestic en dat met Rasputin. We gaan stilaan, maar zeker naar het einde van het programma. We hebben nog een paar hele mooie hits, zoals deze van René Redley.

En Amerikaanser dan dit kon je het eigenlijk niet hebben. Dit was Coolio en dat met Gangsta Paradise. We gaan er nog een beetje ambiance bij duwen voor het einde van ons programma. En dat met een plaat van René Schuurmans die iedereen kent onder Willy Sommers. Ja, in België zingt je Willy dit liedje. In Nederland is dat René Schuurmans en Laat de zon in je hart.

ik zie niets dan lachende gezichten in ons café, maar dat zal gauw over zijn, want ons muziekcafé wordt onherroepelijk gesloten voor vandaag. Vrienden, dat was het weer. Het muziekcafé, en dat tot 8 uur. Morgen ben ik er terug, al gapend weg met Peter, en dat in de ontbijtradio. Bedankt en tot morgen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: In Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Pros FM 105.5.
4: Danny van Mechelen.
5: Oh, het is niet waar, hè?
4: Op Radio Pros.
0: Via de stream. Radiopros.be.

Nee, want ik heb nog belangen niet gedaan. We zijn nog maar net gestart. Far From Over, zegt die man. Hè? Het komt trouwens uit de film Staying Alive. Het was de soundtrack van deze fantastische movie. Je moet er maar eens kijken als je hem nog niet gezien hebt op een of andere platform. Er is trouwens ook nog de broer van Sylvester Stallone. Je weet wel, de man van Rocky en Rambo. Frank Stallone was dat met Far From Over. En wat er over is, is de zomervakantie. Misschien heb je er wel een zomerliefde aan overgehouden. Maar dat is dan wel gedaan. Farewell, My Summer Love van Michael Jackson.

Ik weet nog toen dat we nog jong en onbezonnen waren. Was ik nog heel jong, een jaar of denk 13, 14. Dan gingen we al eens op vakantie naar de zee. En keek niet uit om naar de zee te gaan, maar wel om daar een of andere vakantieliefde tegen te komen. Daar dan 2 maanden mee te genieten. Het was al een hele leuke tijd, lang geleden. The Farewell My Summer Love, een van de vele hits van Michael Jackson.

man kwam uit Gelderoten, ligt tegen de Aarschot. Hij was eigenlijk bekend om zijn dikke grote snor, de cowboyhoed en de lange leren jas. Hij overleed, jammer genoeg, dit jaar in maart op 79-jarige leeftijd. Het was een dikke nummer 1 1979 voor Moustache en The Rock About Baby, The Cradle of Love. Als we dan toch met zo'n goede muziek bezig zijn, dan doen we maar een klein beetje verder, hè? Zoals deze van Shaking Stevens, Shake It Allemaal met I Might.

0: Wij kennen hem vooral ook nog van This Old House, die Shaking Stevens. Je mag alles laten shaken met I Might.
1: Danny van Mechelen.
2: Alsjeblieft, zeg.
1: Op Radio Pros.
3: Je bent een genie.
0: Allee, merci. Dat weten we dan ook weer al. Ik denk dat op deze plaats heel wat mensen getrouwd zijn. En nadien misschien ook al een beetje gescheiden. Nothing's gonna change my love for you. Glamadaras.

0: Niets zal mijn liefde voor jou ooit veranderen. Hoe noemen ze dat weer? De beginperiode, ja. Zoiets, Amanda, zoiets. Eén van die fijne platen, dikke nummer 1, niet altijd geweest, hè, deze Glenn Medeiros. And nothing's gonna change my love for you.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

0: Allee, we moeten ze gaan helpen, de mannetjes. We moeten ze gaan helpen, die van de Miami Sound Machine en Paging Dr. Beats. U mag mij ook altijd pagen. En mijn naam is Danny van Mechelen. Sfeermakers nog tot 1:10. En zometeen gaan we heel wild doen. Samen met Kim Wilds en Cambodia. Na dit.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pols FM.
4: Goedenavond.
5: Danny van Mechelen.
6: Dat zal wel.
5: Op Radio Bros.
7: En foefoe, dat kan allemaal zo.

Het is een nummer dat werd geschreven door Mark Hollis. Het komt uit het tweede album van deze Engelse band, Talk Talk, It's My Life. Dat was trouwens ook uit 1984. Het werd uitgebracht als tweede single van het album en bereikte de top 10 in heel veel landen. Het is ook een fantastisch nummer, die van Talk Talk. En Such a Shame. Wil het wel lukken dat het een van de lievelingsplaten is van onze volgende zanger. Heel exclusief. U kan het niet kopen. Het staat niet op Spotify. Het is enkel voor ons. John Dennis en bedankt, lieve ouders. En dat is wel zo.

dat dit origineel van Vader Abraham komt, moet ik u niet meer vertellen. Het is helemaal gecoverd door John Dennis en live ingezongen bij ons thuis. Lip dank, lieve ouders. Dat was John Dennis. We gaan een beetje thriller-achtig doen. We gaan back to the 80s met deze fantastische plaat. U herkent hem nog niet? Zometeen wel. Rockwell, Somebody's Watching Me.

achtergrond, inderdaad. De stem van Waylon Michael Jackson. Kent ook nog van Billie Jean, Wallaby Star in Something, Thriller en al die toestanden. Zo'n tournee met Raquel was een dikke nummer 1 dit in de 80s. En Somebody is Watching Me. We moeten het maar voor hebben, hè? In de badkamer staan. En Somebody is Watching To You. Allalala. Allee, smile.

0: Natuurlijk, als je staat te begluren in de badkamer, dan kan je toch alleen maar lachen. Dan is iedereen een beetje content. Smile van Trini Lopez, dikke lang geleden. Ik zat toen nog enkel in de bloemkollen.
1: Danny van Mechelen.
2: Er is hem zeker.
1: Keep listening to the radio.
3: Here comes the music.

zeggen ze dan. Maar je moet alles op cd kopen, dat blijft zeker niet hangen. Laat die platen maar zomaar zien. Het kan ook al, hè. Het was hem. Yes Tonight, Josephine. Yes Tonight. Fantastische platen was dat, hè. En die talk, helemaal live. Tot aan de reclame. Gaan we u geven. Peter Gabriel en de Salisbury Hill.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Pros FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Danny van Mechelen.
7: Hey you.
6: De beste muziekmix.
7: This is Dance React.

volgens mij zijn het nog allemaal zo geen zot idee om zo eens een discotrein te maken en door het hele land te gaan op een nacht. Lijkt me nog wel iets, hè? Ik denk wel dat dat mensen zou aantrekken. Het is iets anders dan een discotheek of een boot waar een discotheek van gemaakt is. Een discotrain van Dance Reaction. Ik laat je nog met twee fijne nummers. Deze Danny de Munk. Ik voel me zo verdomd alleen. Film Siske de Rat. En daarna nog 80's muziek van Evelyn Thomas. High Energy. Tot na 9. Bye bye.

0: Radiopro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopro's.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopro's.be. De vriendenkring van Radiopro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM. Regionaal nieuws.
2: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegang en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Heldert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa del Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Pols FM.
6: Goedenavond.
7: Rijntje!
8: Hey Mart, deze is

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Iran dreigt met vergeldingsaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding zijn de Amerikaanse aanvallen op 3 olietankers vandaag. Daarbij werden de Iraanse olietankers volledig vernietigd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De afgelopen week laaide het geweld in het Midden-Oosten opnieuw op. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven teruggevonden in de buurt van 2 verschillende elektriciteitsstations. Volgens experten was het de bedoeling om kortsluitingen te veroorzaken en de elektriciteitslijnen te beschadigen. Ontmijners hebben de explosieven onschadelijk gemaakt. De politie houdt intussen een klopjacht op een klimaatactivist van 48. Hij wordt verdacht van verschillende sabotageacties deze week. In de buurt van Athene in Griekenland is een straaljager van de luchtmacht neergestort. Daarbij zijn beide piloten omgekomen, dat meldt de Griekse openbare omroep. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarlijkse vliegshow. De straaljager

0: Mechelen is gedeeld 14e met 2 punten. Union is dan weer de nieuwe leider in onze competitie. Het won de topper van Charleroi met 2-3. Charleroi staat gedeeld 2e. En op het WK wielrennen in de VS heeft onze landgenoot Ewout Vrooman het brons gepakt in de tijdrit. Het goud en het zilver gingen naar een Fransman. Het is voor Vrooman zijn 11e WK-medaille. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Kouter 10 in Hatert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Pros FM. Regionaal nieuws.
3: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gelderstum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvijf. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Heldert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa Don Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 en DAB.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.